zwemmen. Hé, hey, mooie vokzakel, maar hé, hey, mooie rokzakel, wat ben je ziek aan je zwemmen. En zo voel je thuis, tjoko tjoko taranjo, zeep je de wessen. Hé, hey, mooie vokzakel, maar hé, hey, mooie rokzakel, wat ben je.